Oh, je zal laufen, kom maar brood te koeken tot kaar. Aha, yeah. Bereku člok country. Maar zijn als podłogi, moet moe Slovenië. Podeželje, porra.